0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifvel is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifvel.be of spinalis.be.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Niet tevreden? 100% geldteruggarantie. Check amino-alliance.nl.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief, jouw classics, jouw leven.

0: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. Radio Actief, de hele dag door.

0: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storos Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Het Nationaal Crisiscentrum komt op dit moment in spoedberaad bijeen vanwege de naderende extreme hitte. Het KMI schaalt vanaf vandaag op naar code oranje met verwachte temperaturen tot 39 graden. Gisteravond overlegde de federale Risk Management Groep al over mogelijk extra noodmaatregelen. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt hittegolven zoals deze een noodsituatie voor de gezondheid. De afgelopen 4 jaar stierven wereldwijd al 200.000 mensen door extreme warmte. Vooral ouderen lopen gevaar. Zorg ervoor dat je genoeg drinkt en blijf uit de zon. Om de hitte te ontvluchten legt de NMBS tot en met vrijdag elke dag 8 extra treinen in van en naar Oostende en Blankenbergen. Er wordt extra personeel ingezet op de perrons om de reizigersstromen in goede banen te leiden. Het olietransport door de strategische staat van Hormuz heeft het hoogste niveau bereikt sinds het begin van de oorlog, meldt persbureau Bloomberg. Afgelopen weekend werd er 20 miljoen vaten ruwe olie verscheept. Iran hield de zeestraat eerder nog dicht na Amerikaanse aanvallen, maar intussen onderhandelen de Verenigde Staten in Iran in Zwitserland over vrede en zou dus die straat van Hormuz weer open zijn. De Amerikaanse muziekproducent Clive David is overleden op 94-jarige leeftijd na ademhalingsproblemen. Clive Davis was het brein achter carrières van wereldsterren zoals Whitney Houston, Bruce Springsteen en Aretha Franklin. Hij won in zijn carrière maar liefst 5 Grammy Awards. Lionel Messi is vanaf nu de WK-topschutter aller tijden. Hij loodste Argentinië met 2 goals voorbij Oostenrijk. Messi staat nu op 18 WK-doelpunten, 2 meer dan het oude record van Klose. En in het tennis heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 2e ronde in het Duitse Hamburg na winst in 2 sets tegen een Filipijnse basisspeelster. Ze treft nu Naomi Osaka. En in Eastbourne werd Rafael Coligno meteen uitgeschakeld door de Argentijn Cerundolo. Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
2: De hele dag door. Dit is Radioactief.

Muziek was dat van niemand minder dan Texas. Say what you want. En dat allemaal op deze 174ste dag van het jaar. Oftewel gewoonweg dinsdag 23 juni. Goedemorgen en welkom bij Actief. We zijn er weer de komende twee uurtjes. Met onder meer straks All Saints, All Stewart en deze Eddie Floyd. Knock on Wood.

0: op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

Builds Me Up Buttercup Foundations uit 1968 was dat. En de inwoners van Zelzater die vragen hebben over het dossier rond het verkleurde drinkwater kunnen vanaf vandaag, dinsdag 23 juni, terecht aan een tijdelijk klantenloket van Faris. De watermaatschappij zal op 23, 25 en 30 juni aanwezig zijn in de gemeente Zelzater om individuele dossiers te bespreken. Zowel technisch als juridische vragen kunnen daarbij aan bod komen. De situatie zorgde voor heel wat onrustigheid en klachten bij inwoners en Faris kwam al twee keer langs op de gemeenteraad om de situatie toe te lichten en maatregelen voor te stellen. Een van deze maatregelen is het openen van een tijdelijk klantenloket. Ze zijn dus wie zijn of gaar dossier persoonlijk wil bespreken, moet vooraf een afspraak aanvragen via online webformulier van Faris op de website van de watermaatschappij. Nadien ontvangen klanten per e-mail het exacte tijdstip en de locatie van hun afspraak. Voor elk gesprek worden 20 minuten voorzien. Elke inwoners met een vooraf vastgelegde afspraak zullen worden geholpen. Een overzicht van alle maatregelen en de recentste stand van zaken is terug te vinden op de website van Faris. Claude François, Il fait beau, il fait bon. En Spargo, die komt daarna met One Night Affair. Maar eerst Clo-Clo. Il fait

0: Ja, het kwik stijgt vandaag naar 3 à 34 graden. Morgen 36 graden. Donderdag mogelijk 37 graden. Er verschijnen dan wel meer wolken. Vrijdag kunnen we dus een piek halen van 38 of 39 graden. In de namiddag en avond stijgt de kans op stevige en hevige onweders.
1: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.
2: Dirk van Moorhem met The Breakfast Club. Van maandag tot vrijdag.

Cologne, Gary and the Pacemakers, Would I Lie to You, Charles and Eddie. En we begonnen uit 1962 met een nummer van The Tokens, The Lion Sleeps Tonight. Daags voor de start van Rock for Specials organiseert Lions Assenede Diederik opnieuw The Night Before in Evergem. Het benefietevenement vindt plaats op dinsdag 23 juni, dat is vandaag, en verwelkomt dit jaar de band Soul Brothers. De opbrengst gaat naar onze goede doelen, zegt Patrick van de Velde. The Night Before staat open voor een breed publiek. Iedereen is welkom. Tickets kosten €15. Afspraak op het festivalterrein vanaf 19 uur. En dat festivalterrein vind je in de Doornzelen Dries 9 in Doornzelen. Volg daarna het circulatieplan. Al daar hem. Vie de vie. Jean Monchon.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

The Shadows en Midnight and Everybody Get Up van 5 draaiden we ook nog. En we gaan zo stiltjes aan naar de top van het uur met Suicide is Painless. De Mash uit 1970. Graag tot straks in deel 2.

0: Te weinig ruimte? Thuis, in je zaak of tijdens je verhuizing? Met Storo Self Storage huur je meteen een veilige, verwarmde opslagruimte die maandelijks opzegbaar is. Reserveer supersimpel online en huur de eerste maand aan slechts 1 euro. Boek nu je gratis virtuele rondleiding op storo.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion is na 47 jaar effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt. Inmiddels is hij 78 en is overgebracht naar een gesloten forensische afdeling in het psychiatrisch centrum van Rekem, deelgemeente van Lanaken. Hij draagt een enkelband, maar burgemeester Marino Keulen reageert misnoegd en noemt de opname dik tegen zijn goesting. Volgens hem was een forensisch centrum in het buitenland een betere optie geweest. Autobouwer Volvo roept wereldwijd 64.000 plug-in hybrides van het type XC40 terug naar de garage. Het gaat om Volvo-modellen die gebouwd zijn tussen 2020 en 2022. In ons land zijn 4.400 auto's getroffen. Door een productiefout kan de batterij oververhit raken en in brand vliegen. Volvo benadrukt dat niet alle modellen de fout bevatten, maar vraagt eigenaars om voorlopig enkel op benzine te rijden. In een Joodse wijk in de Canadese stad Montreal zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Onder de slachtoffers een burger, politieagent en de schutter zelf. Een tweede agent raakte gewond. De verdachte droeg een legeruniform en handelde alleen. Politie onderzoekt de zaak nog. Minstens 270 Belgische bedrijven en organisaties zijn begin dit jaar getroffen door grootschalige Russische cyberattacks, blijkt uit een analyse van beveiligingsbedrijf CQTech. Bij ruim 100 van die bedrijven liggen de inloggegevens nog altijd online te grabbel. Binnen de politieke wandelgangen is CD&V-voorzitter Sammy Mehdi diep ontgoocheld in vooruitvoorzitter Rousseau. Rousseau uitte felle kritiek op CD&V-minister Verlinde. Volgens Mehdi wordt er hard op de vrouw gespeeld, terwijl het dossier net sereniteit nodig heeft. Hij benadrukt dat er binnen de kern duidelijke afspraken waren en pikt de plotse aanval niet. Ja, de zon schijnt weer volop, lokaal 33 tot 34 graden. Voor woensdag stijgt het kwik met wat stapelwolken zelfs tot 36 graden. En de dagen daarna kunnen we zelfs pieken tot 38 graden op vrijdag.
0: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radio Actief.

In 1970 een cover van Gladys Knight en de Pips. I heard it through the grapevine. Je hoorde de versie van Creedence Clearwater Revival aan de start van deel 2. Breakfast Club hierbij actief op deze dinsdag 23 juni. Hè. Straks ABBA, The Day Before You Came. Jealousy van Amy Stewart en deze Linda de Souza. Goedemorgen.

0: Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: De muziekgarantie van Dirk van Moorhem. Het klinkt gewoon altijd helemaal oké.

De Power and the Hit, ja, 1990 van Snap. En de lange wachtrijen op de N44 daar in Maldenheim aan het kruispunt Ries. Er is een oplossing in de maak vanaf 25 juni zal het zijn. Tijdens de lopende werkzaamheden wordt het verkeer op het kruispunt geregeld met reeds geplaatste verkeerslichten. Op dit moment functioneren deze lichten nog volgens een vast cyclus en houden ze geen rekening met de actuele verkeersdrukte. Detectielussen in het wegdek moeten daar verandering in brengen, zodat de verkeerslichten zich kunnen aanpassen aan de verkeersdrukte. Deze verkeerssituatie is natuurlijk tijdelijk. Op donderdag 25 juni, dus daar staat het, wordt de verkeerslichten geactiveerd. Die zijn wel voorzien van een detectielus en passen zich aan het verkeer aan. Nadien wordt de situatie opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. De werken daar aan het kruispunt die worden normaal afgerond vrijdag 26 juni onder voorbehoud van gunstig werk en weersomstandigheden. Ja, het is hele week zonnig, maar wel warm. Mendocino, de Sir Douglas Quintet.

aan een echte smartlap. En papi, ik zie tranen in uw ogen. Arno en Gratje. En daarvoor nog Happy Birthday Sweet 16. Neil Diamond. En we wonnen met LTD. Met Back in Love Again. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni vindt de jaarlijkse brouwerie plaats in het centrum van Eeklo. Ze start dus op vrijdagavond met de late avondshopping. Op zaterdag is er van 10 tot 6 heel wat te beleven in de Boularen, de Markt en de Stationstraat. De Boularen wordt verkeersvrijgemaakt en vormt het decor voor heel wat.

animatie. Om 13 uur is er een optreden van Mojo Swing. De hele middag zijn er cheerleaders en Fit to Dance aanwezig. Om 4:15 is er een optreden van Dipster en ook voor de kinderen zijn er springkastelen en volksspelen. Tussen 14 en 17 uur trekken Tom en Trace met de mobiele muziekact door het stadscentrum. Verder kunnen bezoekers terecht bij de foodtrucks. Er staat onder andere een pastabar en een streetfoodkraam met hamburgers en hotdogs. Dus op vrijdag 26 en zaterdag 27 juni de jaarlijkse braderie in het centrum van Eeklo. This is not America. Nee, het is het meisjesland. David Bowie.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief. Actief, de muziek van jouw leven.
2: Dit is de Breakfast Club. Ontwaken met Dirk van Moorhem.

I don't wanna fight Tina Turner. Ja, ik ook niet hoor. Maar ik zie wel dat het tijd geworden is om afscheid te nemen. Dat was Breakfast Club voor deze dinsdag 23 juni. Ik heb er minstens nog eentje voor jou. En dat is deze Rocky van Austin Roberts uit 1975. Ooit gecoverd door Don Mercedes, Bern Kluver, Dickie Lee, Danny Fabry, Paul Severs en nog een heleboel andere artiesten natuurlijk. Hè. Ik wens jou nog een leuke dinsdag hier bij Actief. En graag tot morgen bij Leven.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij Drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Radioactief. Jouw classics, jouw leven.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion is na 47 jaar effectief vrijgelaten uit de gevangenis van Hasselt. Inmiddels is hij 78 en is overgebracht naar een gesloten forensische afdeling in het psychiatrisch centrum van Rekem, deelgemeente van Lanaken. Hij draagt een enkelband, maar burgemeester Marino Keulen reageert misnoegd en noemt de opname dik tegen zijn goesting. Volgens hem was een forensisch centrum in het buitenland een betere optie geweest. Autobouwer Volvo roept wereldwijd 64.000 plug-in hybrides van het type XC40 terug naar de garage. Het gaat om Volvo-modellen die gebouwd zijn tussen 2020 en 2022. In ons land zijn 4.400 auto's getroffen. Door een productiefout kan de batterij oververhit raken en in brand vliegen. Volvo benadrukt dat niet alle modellen de fout bevatten, maar vraagt eigenaars om voorlopig enkel op benzine te rijden. In een Joodse wijk in de Canadese stad Montreal zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij. Onder de slachtoffers een burger, politieagent en de schutter zelf. Een tweede agent raakte gewond. De verdachte droeg een legeruniform en handelde alleen. Politie onderzoekt de zaak nog. Minstens 270 Belgische bedrijven en organisaties zijn begin dit jaar getroffen door grootschalige Russische cyberattacks, blijkt uit een analyse van beveiligingsbedrijf CQTech. Bij ruim 100 van die bedrijven liggen de inloggegevens nog altijd online te grabbel. Binnen de politieke wandelgangen is CD&V-voorzitter Sammy Mehdi diep ontgoocheld in vooruitvoorzitter Rousseau. Rousseau uitte felle kritiek op CD&V-minister Verlinde. Volgens Mehdi wordt er hard op de vrouw gespeeld, terwijl het dossier net sereniteit nodig heeft. Hij benadrukt dat er binnen de kern duidelijke afspraken waren en pikt de plotse aanval niet. Ja, de zon schijnt weer volop, lokaal 33 tot 34 graden. Voor woensdag stijgt het kwik met wat stapelwolken, zelfs tot 36 graden. En de dagen daarna kunnen we zelfs pieken tot 38 graden op vrijdag.
0: Dit is Radioactief, de grootste hits en de beste classics.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Radioactief.

zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Belzele bij Sint-Niklaas is in de nacht van zondag op maandag een ramkraak gepleegd bij fietsenwinkel Het Peloton aan het station. De dader ging aan de haal met twee dure fietsen en richtte grote schade aan. Op Rock for Specials in Evergem worden extra hittemaatregelen genomen. Het festival voor mensen met een verstandelijke beperking vindt woensdag en donderdag plaats, net wanneer temperaturen tot 37 graden worden verwacht. De organisatie benadrukt dat ze alles doet om bezoekers een veilige en fijne ervaring te geven. Door de voorspelde hitte neemt de provincie Oost-Vlaanderen extra maatregelen in de recreatiedomeinen. Er worden onder meer bijkomende schaduwplekken voorzien om de grote toestroom aan bezoekers veilig te laten verlopen. Ondanks code oranje voor de hitte blijven de Gentse stadsscholen en opvang deze week toch open. Activiteiten worden aangepast zodat leerlingen voldoende kunnen rusten en drinken. Daguitstappen die gaan niet door en de scholen bekijken wat mogelijk is voor de eindejaarsactiviteiten en proclamaties. In het dossier van de Scheldebrug in Wetteren is een nieuwe stap gezet. De brug is dringend aan vervanging toe en de provincie Oost-Vlaanderen heeft nu de officiële vergunningsprocedure opgestart. De stad Gent zal bedrijven en woonzorgcentra die ontharden gedeeltelijk terugbetalen. De stad wil meer groen op parkings en grote terreinen en betaalt de helft van de kosten terug met een maximum van 50.000 euro per project. De gemeenteraad van Eeklo heeft een motie van wantrouwen tegen het Schepencollege verworpen. De oppositiepartijen Durf en Vlaams Belang die vroegen de stemming na de resultaten van een welzijnsenquête bij het stadspersoneel. Maar de meerderheid stemde tegen.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

Het weer blijft overwegend rustig en heet, met een mix van lichte bewolking en brede opklaringen. Het is dus zeer warm, met temperaturen die vaak oplopen tot 28 à 34 graden, afhankelijk van de regio. De wind die blijft meestal zwak en draait tussen oostelijke en noordelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt en opvallend zacht, met minima tussen 17 en 22 graden. Morgen woensdag wordt het nog heter, met veel zon en de maxima die in Vlaanderen kunnen stijgen tot 31, tot lokaal zelfs 37 graden, terwijl aan zee de temperaturen rond 28 tot 30 graden blijven door een noordelijke zeebries.

0: minuten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: In Belzele bij Sint-Niklaas is in de nacht van zondag op maandag een ramkraak gepleegd bij fietsenwinkel Het Peloton aan het station. De dader ging aan de haal met twee dure fietsen en richtte grote schade aan. Op Rock for Specials in Evergem worden extra hittemaatregelen genomen. Het festival voor mensen met een verstandelijke beperking vindt woensdag en donderdag plaats, net wanneer temperaturen tot 37 graden worden verwacht. De organisatie benadrukt dat ze alles doet om bezoekers een veilige en fijne ervaring te geven. Door de voorspelde hitte neemt de provincie Oost-Vlaanderen extra maatregelen in de recreatiedomeinen. Er worden onder meer bijkomende schaduwplekken voorzien om de grote toestroom aan bezoekers veilig te laten verlopen. Ondanks code oranje voor de hitte blijven de Gentse stadsscholen en opvang deze week toch open. Activiteiten worden aangepast zodat leerlingen voldoende kunnen rusten en drinken. Daguitstappen die gaan niet door en de scholen bekijken wat mogelijk is voor de eindejaarsactiviteiten en proclamaties. In het dossier van de Scheldebrug in Wetteren is een nieuwe stap gezet. De brug is dringend aan vervanging toe en de provincie Oost-Vlaanderen heeft nu de officiële vergunningsprocedure opgestart. De stad Gent zal bedrijven en woonzorgcentra die ontharden gedeeltelijk terugbetalen. De stad wil meer groen op parkings en grote terreinen en betaalt de helft van de kosten terug met een maximum van 50.000 euro per project. De gemeenteraad van Eeklo heeft een motie van wantrouwen tegen het Schepencollege verworpen. De oppositiepartijen Durf en Vlaams Belang die vroegen de stemming na de resultaten van een welzijnsenquête bij het stadspersoneel. Maar de meerderheid stemde tegen.
2: Dit zijn jouw classics. Radio Actief. De hele dag door. Wow.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: De zesvoudig moordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten en is opgenomen op de gesloten afdeling van het forensisch centrum in Rekem. Dat meldde de krant Belang van Limburg. Het nieuws is intussen ook door het zorgcentrum bevestigd. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken reageert misnoegd en herhaalt dat hij niet blij is met de komst van de 78-jarige Orion naar zijn gemeente. Het is, zoals zij in het nieuws zei, dik tegen zijn goesting. In Antwerpen zijn 10 mensen opgepakt tijdens het wekelijkse protest van de coalitie voor Palestina. Bij de incidenten raakten 2 politieagenten gewond. De betogers kwamen op straat om te protesteren tegen het ophangen van de Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis. Die beslissing van het stadsbestuur zorgt in de stad al dagenlang voor felle politieke en maatschappelijke verdeeldheid. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese lidstaten hebben een historisch akkoord om de wetgeving tegen kindermisbruik aanzienlijk aan te scherpen. Online grooming, het digitaal lokken van minderjarigen en het verspreiden van handleidingen voor misbruik worden vanaf nu overal expliciet strafbaar. Bovendien wordt de verjaringstermijn voor dit soort misdrijven binnen Europa fors verlengd om slachtoffers langer de tijd te geven om klachten in te dienen. Voetballer Radja Nainggolan is in Rans door het rode licht geknald, waarna hij op een haar na een anoniem politievoertuig ramde. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het Antwerpse parket bevestigt. De voormalige Rode Duivel bleek bovendien te rijden zonder rijbewijs. Volgens een advocaat ging het om een medisch noodgeval, waarbij de voetballer met spoed onderweg was naar het ziekenhuis met zijn zieke dochter. Maar dan nog had hij misschien beter 112 gebeld. In het zuidoosten van Estland is een drone neergestort die beladen was met 5 kilogram springstof. Het hoofd van de Estse Veiligheidsdienst meldt dat het onbemande toestel vermoedelijk al op 3 juni het luchtruim van de NAVO was binnengedrongen. Er wordt onderzocht waar het toestel exact vandaan kwam en wat het precieze doelwit was, want dat is nog niet duidelijk. De weersverwachting. De zon schijnt volop 3 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, temperaturen tot 36 graden. En voor de rest van de week kan het nog warmer worden, met tegen het weekend zelfs 38 graden.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoort-menu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Hartje Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Het weer blijft overwegend rustig en heet, met een mix van lichte bewolking en brede opklaringen. Het is dus zeer warm, met temperaturen die vaak oplopen tot 28 à 34 graden, afhankelijk van de regio. De wind die blijft meestal zwak en draait tussen oostelijke en noordelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt en opvallend zacht, met minima tussen 17 en 22 graden. Morgen woensdag wordt het nog heter, met veel zon en een maxima die in Vlaanderen kunnen stijgen tot 31, tot lokaal zelfs 37 graden, terwijl aan zee de temperaturen rond 28 tot 30 graden blijven door een noordelijke zeebries.
1: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: Een zesvoudig moordenaar Freddy Orion heeft na 47 jaar de gevangenis verlaten en is opgenomen op de gesloten afdeling van het forensisch centrum in Rekem. Dat meldde de krant Belang van Limburg. Het nieuws is intussen ook door het zorgcentrum bevestigd. Burgemeester Marino Keulen van Lanaken reageert misnoegd en herhaalt dat hij niet blij is met de komst van de 78-jarige Orion naar zijn gemeente. Het is, zoals hij in het nieuws zei, dik tegen zijn goesting. In Antwerpen zijn 10 mensen opgepakt tijdens het wekelijkse protest van de coalitie voor Palestina. Bij de incidenten raakten 2 politieagenten gewond. De betogers kwamen op straat om te protesteren tegen het ophangen van de Israëlische vlag aan het Antwerpse stadhuis. Die beslissing van het stadsbestuur zorgt in de stad al dagenlang voor felle politieke en maatschappelijke verdeeldheid. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese lidstaten hebben een historisch akkoord om de wetgeving tegen kindermisbruik aanzienlijk aan te scherpen. Online grooming, het digitaal lokken van minderjarigen en het verspreiden van handleidingen voor misbruik worden vanaf nu overal expliciet strafbaar. Bovendien wordt de verjaringstermijn voor dit soort misdrijven binnen Europa fors verlengd om slachtoffers langer de tijd te geven om klachten in te dienen. Voetballer Radja Nainggolan is in Rans door het rode licht geknald, waarna hij op een haar na een anoniem politievoertuig ramde. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en het Antwerpse parket bevestigt. De voormalige rode duivel bleek bovendien te rijden zonder rijbewijs. Volgens een advocaat ging het om een medisch noodgeval, waarbij de voetballer met spoed onderweg was naar het ziekenhuis met zijn zieke dochter. Maar dan nog had hij misschien beter 112 gebeld. In het zuidoosten van Estland is een drone neergestort die beladen was met 5 kilogram springstof. Het hoofd van de Estse Veiligheidsdienst meldt dat het onbemande toestel vermoedelijk al op 3 juni het luchtruim van de NAVO was binnengedrongen. Er wordt onderzocht waar het toestel exact vandaan kwam en wat het precieze doelwit was, want dat is nog niet duidelijk. De weersverwachting. De zon schijnt volop 3 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken, temperaturen tot 36 graden. En voor de rest van de week kan het nog warmer worden, met tegen het weekend zelfs 38 graden.
2: Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salami Terbeke of op Lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Radioactief, de hele dag door.

0: 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
2: In Belzele bij Sint-Niklaas is in de nacht van zondag op maandag een ramkraak gepleegd bij fietsenwinkel Het Peloton aan het station. De dader ging aan de haal met twee dure fietsen en richtte grote schade aan. Op Rock for Specials in Evergem worden extra hittemaatregelen genomen. Het festival voor mensen met een verstandelijke beperking vindt woensdag en donderdag plaats, net wanneer temperaturen tot 37 graden worden verwacht. De organisatie benadrukt dat ze alles doet om bezoekers een veilige en fijne ervaring te geven. Door de voorspelde hitte neemt de provincie Oost-Vlaanderen extra maatregelen in de recreatiedomeinen. Er worden onder meer bijkomende schaduwplekken voorzien om de grote toestroom aan bezoekers veilig te laten verlopen. Ondanks code oranje voor de hitte blijven de Gentse stadsscholen en opvang deze week toch open. Activiteiten worden aangepast zodat leerlingen voldoende kunnen rusten en drinken. Daguitstappen die gaan niet door en de scholen bekijken wat mogelijk is voor de eindejaarsactiviteiten en proclamaties. In het dossier van de Scheldebrug in Wetteren is een nieuwe stap gezet. De brug is dringend aan vervanging toe en de provincie Oost-Vlaanderen heeft nu de officiële vergunningsprocedure opgestart. De stad Gent zal bedrijven en woonzorgcentra die ontharden gedeeltelijk terugbetalen. De stad wil meer groen op parkings en grote terreinen en betaalt de helft van de kosten terug met een maximum van 50.000 euro per project. De gemeenteraad van Eeklo heeft een motie van wantrouwen tegen het Schepencollege verworpen. De oppositiepartijen Durf en Vlaams Belang die vroegen de stemming na de resultaten van een welzijnsenquête bij het stadspersoneel. Maar de meerderheid stemde tegen.
0: Jouw classics, jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Radio Actief.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: De zon schijnt straks. We halen maxima tot 32 graden. Morgen opnieuw veel zon, 36 graden. Donderdag meer wolken. Vrijdag nog warmer met temperaturen tot 38 graden. In het weekend stijgt de kans op onweersbuien. Het is pas maandag dat het wat minder warm wordt.
1: Dit is Radio Actief.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
1: In Belcele bij Sint-Niklaas is in de nacht van zondag op maandag een ramkraak gepleegd bij fietsenwinkel Het Peloton aan het station. De dader ging aan de haal met twee dure fietsen en richtte grote schade aan. Op Rock for Specials in Evergem worden extra hittemaatregelen genomen. Het festival voor mensen met een verstandelijke beperking vindt woensdag en donderdag plaats, net wanneer temperaturen tot 37 graden worden verwacht. De organisatie benadrukt dat ze alles doet om bezoekers een veilige en fijne ervaring te geven. Door de voorspelde hitte neemt de provincie Oost-Vlaanderen extra maatregelen in de recreatiedomeinen. Er worden onder meer bijkomende schaduwplekken voorzien om de grote toestroom aan bezoekers veilig te laten verlopen. Ondanks code oranje voor de hitte blijven de Gentse stadsscholen en opvang deze week toch open. Activiteiten worden aangepast zodat leerlingen voldoende kunnen rusten en drinken. Daguitstappen die gaan niet door en de scholen bekijken wat mogelijk is voor de eindejaarsactiviteiten en proclamaties. In het dossier van de Scheldebrug in Wetteren is een nieuwe stap gezet. De brug is dringend aan vervanging toe en de provincie Oost-Vlaanderen heeft nu de officiële vergunningsprocedure opgestart. De stad Gent zal bedrijven en woonzorgcentra die ontharden gedeeltelijk terugbetalen. De stad wil meer groen op parkings en grote terreinen en betaalt de helft van de kosten terug met een maximum van 50.000 euro per project. De gemeenteraad van Eeklo heeft een motie van wantrouwen tegen het Schepencollege verworpen. De oppositiepartijen Durf en Vlaams Belang die vroegen de stemming na de resultaten van een welzijnsenquête bij het stadspersoneel. Maar de meerderheid stemde tegen.
0: Radio Actief, de muziek van jouw leven.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampigerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via de Kaaipoort.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
3: De stemming over de verlenging van de abortustermijn in het parlement is uitgesteld. De regeringspartijen midden vooruit willen de termijn verlengen naar 18 weken. Coalitiepartners N-VA en CD&V zijn tegen. Door een politieke manoeuvre is de stemming nu voor een half jaar uitgesteld. De oppositie is woedend. Vertegenwoordigers van de Taliban zijn in Brussel. Ze praten over de gedwongen terugkeer van Afghanen. Na Duitsland willen nu ook andere Europese landen, waaronder België, afspraken maken met het regime. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt de gesprekken onaanvaardbaar en teleurstellend. Het Rode Kruis Vlaanderen merkt geen terugval in het aantal bloed- en plasmadonoren door de hitte. Er zijn nog geen mobiele inzamelacties geschrapt. Wel neemt het Rode Kruis extra maatregelen om het comfort van de donoren te garanderen. De 18-jarige bromfietser die gisteren werd gegrepen door een trein in Hoboken is overleden, meldt het parket. Volgens ooggetuigen negeerde de jongen het rode licht. Daarna slalomde hij tussen de gesloten slagbomen. In Frankrijk zijn sinds vorig weekend al 40 mensen verdronken. Ze zochten verkoeling voor de hitte, maar vaak in onbewaakte zones. Volgens de Franse premier Le Cornu gaat het vooral om jongeren. Hij roept op om alleen in bewaakte zones te zwemmen. De rest van de dag blijft het zonnig, temperaturen tot 33 graden. Morgen een tropische dag, volop zon, maxima tot 36 graden. Donderdag en vrijdag kan de temperatuur oplopen tot 37 graden en meer. 'S Nachts kan het 25 graden blijven.
2: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.

Restaurant Brasserie De Kaaipoort is genieten van dagverse vis- en vleesgerechten, een lunchgerechtje of je gaat voor het Kaaipoortmenu. Kies en reserveer via dekaaipoort.nl en kom langs. Doorlopend vanaf 11 uur aan de Kaai 32 in Aardenburg, Nederland. Vlak aan de Kaaipoort. Restaurant De Kaaipoort, dat is op 6 kilometer van Sluis en Maldegem in Haartje, Aardenburg. Proef onze grote portie heerlijke Zeeuwse mosselen, onze gambaschotel, scampi-gerechten, ribbetjes of de superlekkere cotalos. Reserveer vandaag nog via dekaaipoort.nl.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.
3: De stemming over de verlenging van de abortustermijn in het parlement is uitgesteld. De regeringspartijen midden vooruit willen de termijn verlengen naar 18 weken. Coalitiepartners N-VA en CD&V zijn tegen. Door een politieke manoeuvre is de stemming nu voor een half jaar uitgesteld. De oppositie is woedend. De vertegenwoordigers van de Taliban zijn in Brussel. Ze praten over de gedwongen terugkeer van Afghanen. Na Duitsland willen nu ook andere Europese landen, waaronder België, afspraken maken met het regime. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International noemt de gesprekken onaanvaardbaar en teleurstellend. Het Rode Kruis Vlaanderen merkt geen terugval in het aantal bloed- en plasmadonoren door de hitte. Er zijn nog geen mobiele inzamelacties geschrapt. Wel neemt het Rode Kruis extra maatregelen om het comfort van de donoren te garanderen. De 18-jarige bromfietser die gisteren werd gegrepen door een trein in Hoboken is overleden, meldt het parket. Volgens ooggetuigen negeerde de jongen het rode licht. Daarna slalomde hij tussen de gesloten slagbomen. In Frankrijk zijn sinds vorig weekend al 40 mensen verdronken. Ze zochten verkoeling voor de hitte, maar vaak in onbewaakte zones. Volgens de Franse premier Le Cornu gaat het vooral om jongeren. Hij roept op om alleen in bewaakte zones te zwemmen. De rest van de dag blijft het zonnig, temperaturen tot 33 graden. Morgen een tropische dag, volop zon, maxima tot 36 graden. Donderdag en vrijdag kan de temperatuur oplopen tot 37 graden en meer. 'S Nachts kan het 25 graden blijven.
2: Dit is Radio Actief.

Het weer blijft overwegend rustig en heet, met een mix van lichte bewolking en brede opklaringen. Het is dus zeer warm, met temperaturen die vaak oplopen tot 28 à 34 graden, afhankelijk van de regio. De wind die blijft meestal zwak en draait tussen oostelijke en noordelijke richtingen. Vanavond en vannacht blijft het helder tot licht bewolkt en opvallend zacht, met minima tussen 17 en 22 graden. Morgen woensdag wordt het nog heter, met veel zon en een maxima die in Vlaanderen kunnen stijgen tot 31, tot lokaal zelfs 37 graden, terwijl aan zee de temperaturen rond 28 tot 30 graden blijven door een noordelijke zeebries.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particuliere aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment. Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op Lievegems-Tegelhuis.

0: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radio Actief. Jouw classics. Jouw muziek.
1: Wintertown, tell the people about the mythical day.

0: dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
1: Op verschillende plaatsen in Vlaanderen is er al schade aan wegen door de hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is, meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Mogelijk wordt het probleem de komende dagen nog groter. Daarnaast lopen geplande wegenwerken vertraging op, onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. In Bierbeek, Vlaams-Brabant, is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerken aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Die is intussen buiten levensgevaar. Het is niet duidelijk wat de twee aan het doen waren en wat er precies fout liep. Het parket onderzoekt dat. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. De eerste keer dat zoiets gebeurt. Er is veel te doen over het bezoek, zo liet Buitenlandse Zaken eerst een veiligheidsanalyse uitvoeren voor de leden van de Taliban-delegatie een visum kregen. De Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient klacht in tegen hen, omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben sinds de Taliban er aan de macht is. Het bezoek is dus erg omstreden. Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond lang warm, vannacht helder, de minima liggen rond 22 graden. Morgen schijnt de zon volop 6 tot 37 graden. En de volgende dagen tot en met het weekend wordt het nog warmer. Het is zelfs mogelijk dat we 40 graden aantikken.
0: Dit is Radio Actief. Jouw classics. Jouw

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

belegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: zoek naar jouw nieuwe Hyundai? Bij Garage Wulfaert in Eeklo vind je de nieuwste modellen. Van volledig elektrisch tot en met hybride. En met ons topservice team blijft je wagen altijd in topconditie. Kom langs in onze showroom aan de Kriekmoerstraat 103 in Eeklo. Boek een testrit en ervaar rijplezier en zekerheid. Garage Wulfaert, jouw betrouwbare Hyundai-partner. Meer info op wulfaert-hyundai.be.
1: Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief.

0: juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven.
2: In Belzele bij Sint-Niklaas is in de nacht van zondag op maandag een ramkraak gepleegd bij fietsenwinkel Het Peloton aan het station. De dader ging aan de haal met twee dure fietsen en richtte grote schade aan. Op Rock for Specials in Evergem worden extra hittemaatregelen genomen. Het festival voor mensen met een verstandelijke beperking vindt woensdag en donderdag plaats, net wanneer temperaturen tot 37 graden worden verwacht. De organisatie benadrukt dat ze alles doet om bezoekers een veilige en fijne ervaring te geven. Door de voorspelde hitte neemt de provincie Oost-Vlaanderen extra maatregelen in de recreatiedomeinen. Er worden onder meer bijkomende schaduwplekken voorzien om de grote toestroom aan bezoekers veilig te laten verlopen. Ondanks code oranje voor de hitte blijven de Gentse stadsscholen en opvang deze week toch open. Activiteiten worden aangepast zodat leerlingen voldoende kunnen rusten en drinken. Daguitstappen die gaan niet door en de scholen bekijken wat mogelijk is voor de eindejaarsactiviteiten en proclamaties. In het dossier van de Scheldebrug in Wetteren is een nieuwe stap gezet. De brug is dringend aan vervanging toe en de provincie Oost-Vlaanderen heeft nu de officiële vergunningsprocedure opgestart. De stad Gent zal bedrijven en woonzorgcentra die ontharden gedeeltelijk terugbetalen. De stad wil meer groen op parkings en grote terreinen en betaalt de helft van de kosten terug met een maximum van 50.000 euro per project. De gemeenteraad van Eeklo heeft een motie van wantrouwen tegen het Schepencollege verworpen. De oppositiepartijen Durf en Vlaams Belang die vroegen de stemming na de resultaten van een welzijnsenquête bij het stadspersoneel. Maar de meerderheid stemde tegen.
1: Dit zijn de hits die jouw leven maakten. Radioactief. Jouw classics. Jouw muziek.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radioactief, de muziek van jouw leven. Radioactief, de muziek van jouw leven.

0: voile sur les dunes.
1: Caramel, bonbon et chocolat.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, de muziek van jouw leven.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.

0: jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Jouw classics, de hele dag door. Radio Actief.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Radio Actief, jouw classics, jouw leven.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Radio Actief, de muziek van jouw leven.